0: It is James Blunt with 1973. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, Uncle Skarkle, the morning lock-in. Some of my said, Jane, I want to get you up, get you going, get you moving, and get you ready for this Wednesday. This klein saterdag, kom ons maak het, een absolute vibe vir jou. Dis jou get up and go volgend, heerlijke muziek waarop jy kan i-jam, en jou woensdagochtend op kan begin, so wat ek het vir jou om te vraag en te sê is, if not, why not? Let's go!
1: Let the beat move you.

0: It is Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home, yes, ingeskakel. Op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane, ek hier geselskap tot in met 9 uur toe. En die volgende uur is dit Finish the Chorus. It's a fun one, it's a sing-along one. I really, really like this song. Maar ek moet bieg, hierdie was een voorstel. Ek gaan jou nou bykie meer vertel oor hierdie liekie. Maar dis een funny en ek dink is een lucky een vir een woensdag. So, bly ingeskakel vir dit. Jy wil dit definitief nie mis nie. Finish the Chorus coming up this morning, just after 7. That's a wrap on your Get Up and Go for this morning. So, morgen kan ons weer Get Up and Go, maar dit beteken nie. Die muziek gaan iewers hier nie. Heerlijke muziek nog vir jou pad op hierdie woensdagochtend. Met dit gesê, kom ons kyk bykie wat gaan aan op jou paaie vir ochend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.
0: Currently, on this Wednesday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That is 062-344-5545. Let me know.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four-Way Quick Spa Center.

0: What are the rest of the words? 062-344-5545. Finish the chorus.
1: At Celebe Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebe Bearings only have one message for you.
2: You can't touch this.
1: Bearings and seals.
2: You can't touch this.
1: Agriculture.
2: You can't touch this.
1: Transmission.
2: You can't touch this.
1: Automotive.
2: You can't touch this.
1: Celebe Bearings. Still the A-team.
0: It's the morning lock-in. It was finished. The chorus. Wat was vir oggend die woorde? Wel, as jy enigiets in die lyn van die volgende gesê het.
3: Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my love to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. That's I will survive, Gloria Ghana.
0: En dit is 100% korrek. Ons kyk. Wie het om reg? Klippie, yes. In die kolleg nog een ingekry van Karen af. Jy het om reg. Anzel, jy het om ook reg. Hier een ingekry van Laurika af. Jy het om reg. Dan het ek een ingekry van Barend af. Jy het om ook reg. Sanet, jy het om reg. Gerrit en Rian, jy het ook reg. Dit is natuurlijk I Will Survive. Vanoggend. So, jy kan i-jam op hierdie ene. Jy kan saam sing op hierdie ene. Dis net een lekker liekie. Op die woensdag, net om vir jou te sê, you will survive, jy gaan okay wees. Dis klein saterdag, ons is amper daar. Hou bene hou. Bye bye, dankie vir allemaal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek nie speel weer morgen Finish the Chorus. Dis in 7 en 8. It is, I will survive.

En dan sy 90.6 FM stereo, Jonas Brothers, When You Look Me In The Eyes. Goeiemiddag Valdruk, lekker om saam hier te keir, dit is een warm woensdag, genade, dit is warm. Maar daar sy, ons gaan binnenkort kyk wat aangaan met die weer, maar hoop jy dat een wonderlijke woensdag so ver gehad. Baie dankie aan ons collega Daryl Grant, hy sal weer morgen middag achter die microfoon inskuif. Dit is nou vir The Lunchbox tussen 12 en 3. Nou ja, dit is Overdrive, moeilijk gemaakt door Gelma, die trotse boer. Van Overdrive maandag tot vrijdag van 3 tot 6. En jylle keer saam met Jimmy Totten met 6 hier toe vanavond. Nou ja, ons gaan binnenkort, soos ek gesê het, ons gaan binnenkort kyk naar die weer. So binnen die volgende 15 minuten of so. En dan het ons ook die geluid wat ons vir jylle gaan draai. Dis Guess the Sound, brought you with the compliments of Wines 2000 Amateur Winders. That's on the way, and that's just on the other side of half part 3 this afternoon. We'll do it all again at 22 and then at 10:02 we go over to the answer to see exactly what it is that you said it is, possibly is. All right, so but it is Wednesday, which means it's time for your Wednesday remix. And hey, it's all about the doof doof, isn't it, on a Wednesday afternoon? And yet is such a song, Scallywag, It's Your Love, enjoy it.

0: And there we go, 90.6 it is, and that is a bit of Kesha for you, and a song called Your Love Is My Drug. There we go. Alright, ons gaan gauw vannacht weer kijken wat aangaan met die weer, en dan, as ons natuurlijk daar klaar is, dan is het tijd vir Afrikaanse nieuws hoofdrekke, gevolg dier die Afrikaanse financiële nieuws, en dan net daarna is het weer tijd vir Ken Jy Musiek.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed, dan kom ons kyk gauw bykie wat aangaan met die weer. Nou ja, spring sommer in morgense temperature in morgen, donderdag natuurlijk. En dit gaan een warm jene wees, ja. 28 is jou maximum temperatuur van morgen, donderdag, hier so in en om die val driehoek. So, ja, nie veel wind om van te praat nie. En dan vrijdag so 10% kans vir reën, gedeelde bewolk, 28 is nog steeds die maximum, so gaan nog steeds warm wees, en dan saterdag en sondag 28, vir al twee die dag, saterdag ook gedeelde bewolk, sondag gedeelde bewolk, met so 10% kans vir reën, en dan weer, die warm, warm weer is weer, volgende week met ons.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the part.
2: We know your car is everything, your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Hoofnuus hier die uur. Die NGV prioritiseer Masemola's saak te midde van IDEC hersiening. President Ramaphosa maak beswaar teen Madonsela's aanstelling as bewysleier en die Johannesburgse metropolisie arresteer verdagte wat verbind word met Westbury skietery. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
7: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervel Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
8: In jou middag finansiële verslag. Suid-Afrika se jaarlikse inflasiekoers het van 5% in Junie tot 4,3% in Julie verlangsaam, met behuising, vervoer en versekering as hoofbydraers. Statistieke Suid-Afrika skryf die verlangsaming toe aan laer voedsel en nie alkoholiese drankinflasie, kleiner munisipale tariefverhogings en dalende brandstofpryse. Voedsel en nie alkoholiese drankinflasie het gedaal tot 0,9%, die laagste vlak sedert Junie 2010. Die minister van elektrisiteit en energie, Khoshentso Ramakgopa, sê die hoë koste van elektrisiteit knou burgers se besteedbare inkomste. Die minister sê die hersiene elektrisiteitsprysbeleid sal help om die verborge koste verbonde aan elektrisiteit aan te spreek. Die hersiene prysbeleid sal Vrydag in die Staatskoerant gepubliseer word. Ramakgopa sê die huidige elektrisiteitsbeleid is verouderd. Suid-Afrika het 'n afname in insolvensies in Julie aangeteken. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Die aantal insolvensies het met 15,4% jaar op jaar gedaal, van 169 tot 143. Oor die 3 maande tot Julie het insolvensies met 25% gedaal in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. In die eerste 7 maande van 2026 het die aantal insolvensies met 11,8% tot 896 gedaal. Die syfers dui op 'n voortgesette afname in insolvensies in vergelyking met 2025. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,21% op en staan op 113.563 punte en die top 40 staan op 105.912 punte in 0,26% toename. Valitas. Die rand verhandel teen R16,25 teen die dollar, R18,87 teen die euro en R22,04 teen die pond. Een bitcoin kos $64,350.68. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 0,78% en staan op $4,368.88 per fyn ons. Platinum staan op $1,741 per fyn ons, 1,52% toename, en Brent ru-olie het met 1,28% toegeneem en verhandel teen $91.89 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,22% af op 53,343 punte. Die Hang Seng staan op 25,487 punte, 0,02% toename. En die Nikkei is 3,14% swakker en staan op 65,431 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio Tofrenneking Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio Tofrenneking Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: All right, so there we go. Now it is time for Know Your Music. Ja, ken jy musiek? Dit is nou die vraag natuurlijk. Ken jy musiek? Terry, you know your music pretty well, don't you? I mean, hey? You know your music pretty well.
4: No, well, I think we've spoken about it before. I think 70s, 80s, maybe part of 90s. I'm not too bad.
0: Mm-hmm.
4: But then getting closer to this time period, I kind of lose myself.
0: Yeah, all right.
4: I'm not as good as you.
0: No, no, no. I'm not. No, no. I wouldn't even go there. I'm terrible.
4: Oh, you're terrible.
0: Terrible. Okay. Well, we're gonna play you a song. Ons gaan gou vir julle 'n liedjie draai. Ek wil hê julle moet vir my sê wat is die naam van die liedjie. Nou nie 'n moeilike een vandag. Dit is eintlik 'n lekker eenetjie. Terry, I think you're gonna enjoy this one as well. It's not too difficult. So luister mooi en dan sê julle vir my wat is die naam van hierdie liedjie. As julle weet wie dit sing en ek is seker julle gaan, dan stuur dit ook vir my deur op die WhatsApp nommer. Ek gee nou daai nommer vir julle. Maar nou eers die stukkie musiek.

0: En daar is hy 90.6 FM stereo, de Zoe met Pikkewynstraat. Ons het Dr. Victor voor het al gehad met I Love to Truck. Nou ja, amper tyd vir my om te groet. Arno is al hier so, hy sit al reg en wacht sy beurt af vir Midweek Baan, wat natuurlijk net na ons sportprogram plaatsvind. Dis sportprogram Talking Points tussen 6 en 7, en dan net daarna is het Midweek Baan saam met Arno. So moet het nie misloop, jy propvol program vanavond, al die pad tot en met 12 uur toe, en natuurlijk aan die ander kant van 12 uur, heerlijke muziek, so daar sy. Prachtig, nou maar goed, net na die breek het ons nog muziek vir julle, Nils van der Zand is daar so, en natuurlijk Wakefield is ook op pad.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
2: Welcome to ONS Print. How can I help?
3: I'd like business cards printed. Do you do that?
2: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
3: Impressive! What else?
2: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
4: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123. Via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.

0: En dan zijn hier op een CCFM Stereo Wakefield Saturday Night in Niels van der Zandt. Of van Zandt, featuring Elena voor de dag geweest. Nou ja, van mij Jimmy, baie dankie voor die keier. Hier zo op Overdrive, hier met een wonderlijke gezinde aan tegen Nierit. En die geselskap van 90.6, ons Talking Point sportprogram, is volgende aan die beurt, gevolgd door Midweekbaan. En dit is met Arno. Nou ja, veilig wees al buiten en groete tot de volgende keer.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.

Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545 vinnigste vingers en wen daai kroon. Nou 'n bietjie Jay met Melanie Jan Raap met Mina en nog vele meer wat voor lê. Onthou 20 voor 8 maak ek hierdie wenner bekend en ek speel hierdie liedjie.

Beyond the Nare met Kattebak net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marno. Ons is besig met musiek flink ding, wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623 44 55 45.

0: Shaboozy met Cowgirl. Dis tyd om eerste uur af te sluit van The Night Gap en ons doen dit met jou Val Happenings. Kom ons kyk wat gebeur in en om die Valdriehoek in die volgende maand. Eindelijk hierdie is in September, op vrijdag 11 September het Lewensuggel Golfdag by Mvuleni Country Club. Afslaan is 11 uur en formaat is een Battle Ball Stableford. R2000 vir een 4-bal met die ete by die prijsdeling is ingesluit. Borgerpakkie teen R2000. Vir besprekings skakel Johan by 083-252-9131 of vir Jannie by 083-450-2395. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com /valhappenings.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

Wat een liekie denk je is dit? Stuur het mij op 0623445545. Ek het Danny Smuik en Jay en Liani my vir jou op pad.